Ik had helemaal, ja, heb ik op hoog, ik had mijn programma, vind ik was een beetje tal, hoe ben je hier, wat? Nou, hier, wat kun je voor de video maken, maar ik moet toch wel weer, maar dan moet ik wat wangen. Toch kon je toen, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, maar oei, ik heb het al bij, ik heb het al wat toe, van nog uit, ik heb het al wat toe, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij, ik heb het al bij